0: NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Covent Garden. I remember only too well.

nacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers. Dit is deze week de Radio Lelystad.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker. Dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. De zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd, waar onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee.

0: Barton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioen op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken.

0: maken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen.

0: met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
1: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Verenigde Staten gaan de vlaggen een week lang half stok vanwege het overlijden van Dolly Parton. De countryster leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In Nigeria wordt gezocht naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen ontvoerden. De slachtoffers werden vrijdag meegenomen uit moskeeën. Bij de gewapende aanvallen zouden zeker 40 mensen zijn omgekomen. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom bij het duel tegen NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zegt dat het uitvak leeg blijft als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Daarbij raakten zondag 7 mensen gewond. Het weer, vanochtend kans op onweer, vanmiddag ook geregeld zon en maximaal 27 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De gemeente, organisator Mojo en de hulpdiensten kijken tevreden terug op het verloop van Lowlands afgelopen weekend. Ruim 60.000 bezoekers hebben 3 dagen lang kunnen genieten van het festival. Op wat incidenten na dan. Festivaldirecteur Camille Lerutte benadrukt in de aanloop naar deze editie het belang van ontdekking en het bereiken van nieuwe generaties festivalbezoekers. Er waren dit jaar al wat veranderingen zichtbaar, maar de komende jaren wil Lowlands zich voor vernieuwing in blijven zetten. Met ruim 250 acts was er weer een breed programma en voor ieder wat wils. Juist de combinatie van bekende namen en onverwachte ontdekkingen blijft kenmerkend voor het festival. Ook vernieuwend was dat er minder lange files waren rondom het vertrekmoment van Lowland-bezoekers. De files bedroegen nu in beide richtingen slechts 45 minuten. Dat is natuurlijk nog steeds niet niks, je zou er maar in staan. Maar het is al wel minder dan de traditionele files van voorgaande jaren. Blijkbaar hebben we het in de jaren daarvoor met minder slimme stoplichten moeten doen, want volgens een woordvoerder van de provincie zijn er sinds vorig jaar intelligente verkeerslichten neergezet op 4 kruispunten. Zo staan verkeerslichten nu bijvoorbeeld langer op groen, omdat iemand zich heeft beseft dat er dan meer mensen kunnen doorrijden. Een conclusie waartoe de gemiddelde autobestuurder ook kwam nadat hij minstens 45 minuten stilstond en de tijd had om hierover na te denken. Lowlands zet zelf pendelbussen in om verkeersdrukte tegen te gaan. En het heeft misschien ook geholpen dat het festival dit jaar niet uitverkocht was. Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht zijn hulpdiensten uitgerukt voor een explosie aan de Veste 17. Rond 3 uur 's nachts klonk er een harde knal, zo bericht Omroep Flevoland. Enkele voordeuren zouden beschadigd zijn en mogelijk zijn er stenen uit de gevel of van het dak naar beneden gekomen. Volgens de brandweer is er geen brand uitgebroken na de explosie. Verdere omstandigheden worden nog verder onderzocht.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag prachtig zomerweer in Lelystad. De zon schijnt volop en het blijft de hele dag droog. Bij een matige oostenwind en vanmiddag 23 of 24 graden is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft zo goed als droog. Bij zonsopkomst is het een graad of 15. Morgen naast de zon van tijd tot tijd wolkenvelden. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten, maar het blijft zo goed als droog. Door een zwakke zuidelijke wind wordt het morgen een fractie warmer, 25 graden als maximumwaarde. Donderdag is het broeierig en vrij onbestendig. Er is een afwisseling van zon, wolken en voor later op de dag verwacht ik stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Werkstatt is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06-5156-7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
5: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
4: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
6: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Ja, Europa, dus, het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
7: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
4: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind, zoals gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een verminderd drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. En in het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie nog niks zeggen. Het weer, vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: OBS De Grundel begint schooljaar met High Five-programma. Dit is bedoeld om kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen en om bij te dragen aan verkeersveiligheid en zelfstandigheid. Het werd ludiek gestart met de superheld Five en wetenschapper Roxy uit het High Five-universum. Samen hebben ze de leerlingen verwelkomd op het schoolplein. High Five gaat ervan uit dat je vooral in de praktijk ervaring opdoet. Leerlingen hebben een persoonlijke medaillon gekregen waarop munten worden verzameld als ze lopend of fietsend naar school komen. Op zo'n 100 meter van school staan een aantal High Five-scanners waar de medaillon gescand kan worden. Vervolgens worden er munten op het medaillon geladen die de kinderen later kunnen gebruiken voor leuke beloningen of tickets. Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen ook gewoon meedoen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bij een checkpoint laten afzetten en het laatste stuk lopen. Directeur Bas Ruysendaal benadrukt dat het programma vooral leuk moet zijn voor de leerlingen, maar hoopt ook dat het ouders aanzet om minder vaak de auto te pakken bij het wegbrengen van de kinderen. Op 5 september gaat alweer de 21ste Nationale Stadsdichtersdag van start. Traditiegetrouw komen op de eerste zaterdag van september voormalige en huidige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België naar Lelystad om met elkaar de poëzie te vieren. Dit jaar is Esther Naomi Parker gastspreker. Het ochtendprogramma start om 11 uur 's ochtends in het stadhuis en is gratis bij te wonen. De deelnemende dichters zullen 's middags te gast zijn op verschillende locaties in de stad waar zij hun eigen werk voordragen. Onder andere bij de Flevomeerbibliotheek aan de Promesse 4 en bij Binnenin aan de Neringpassage 54. Vanaf 2:30 's middags kun je gratis naar de voordrachten komen luisteren. Ten slotte bericht Omroep Flevoland dat de Batavia op 19 september een laatste vaartocht maakt vanuit Lelystad. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan naar Amsterdam. Het vertrek is tijdelijk. Op 1 oktober keert het schip weer terug om vervolgens de volgende dag op een nieuwe plek op het land geplaatst te worden. Museum Batavia Land heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is een fraaie zomerdag in Lelystad. De zon schijnt geregeld. Van tijd tot tijd zijn ook wolkenvelden te zien. Tijdens de ochtendspits is het fris. Met veel zon en een matige oostenwind is het vanmiddag met 26 graden zomers warm. Vanavond en vannacht droog bij heldere momenten en wolkenvelden. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen eerst meestal zonnig en droog. Geleidelijk draait de wind naar het zuiden en zwakt later op de dag af. Door de zuidelijke wind wordt het broeierig warm. Vooral in de avond en nacht naar vrijdag verwacht ik stevige regen- en onweersbuien. Vrijdag is het heel anders. De zon schijnt slechts af en toe en verspreid over de dag komen buien voor. Door een zuidelijke wind is het stukken minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middelland-redacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
7: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
6: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
8: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Nou.
6: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op de weg nog in het midden van het land deze woensdagochtend. Er staan een paar korte dagelijkse files met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. De meeste oponthoud zien we op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampenoord en Knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne, dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. En de luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: OBS De Grundel begint schooljaar met High Five-programma. Dit is bedoeld om kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen en om bij te dragen aan verkeersveiligheid en zelfstandigheid. Het werd ludiek gestart met de superheld Five en wetenschapper Roxy uit het High Five-universum. Samen hebben ze de leerlingen verwelkomd op het schoolplein. High Five gaat ervan uit dat je vooral in de praktijk ervaring opdoet. Leerlingen hebben een persoonlijke medaillon gekregen waarop munten worden verzameld als ze lopend of fietsend naar school komen. Op zo'n 100 meter van school staan een aantal High Five-scanners waar de medaillon gescand kan worden. Vervolgens worden er munten op het medaillon geladen die de kinderen later kunnen gebruiken voor leuke beloningen of tickets. Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen ook gewoon meedoen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bij een checkpoint laten afzetten en het laatste stuk lopen. Directeur Bas Ruysendaal benadrukt dat het programma vooral leuk moet zijn voor de leerlingen, maar hoopt ook dat het ouders aanzet om minder vaak de auto te pakken bij het wegbrengen van de kinderen. Op 5 september gaat alweer de 21ste Nationale Stadsdichtersdag van start. Traditiegetrouw komen op de eerste zaterdag van september voormalige en huidige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België naar Lelystad om met elkaar de poëzie te vieren. Dit jaar is Esther Naomi Parker gastspreker. Het ochtendprogramma start om 11 uur 's ochtends in het stadhuis en is gratis bij te wonen. De deelnemende dichters zullen 's middags te gast zijn op verschillende locaties in de stad waar zij hun eigen werk voordragen. Onder andere bij de Flevomeerbibliotheek aan de Promesse 4 en bij Binnenin aan de Neringpassage 54. Vanaf 2:30 's middags kun je gratis naar de voordrachten komen luisteren. Ten slotte bericht Omroep Flevoland dat de Batavia op 19 september een laatste vaartocht maakt vanuit Lelystad. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan naar Amsterdam. Het vertrek is tijdelijk. Op 1 oktober keert het schip weer terug om vervolgens de volgende dag op een nieuwe plek op het land geplaatst te worden. Museum Batavia Land heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is een fraaie zomerdag in Lelystad. De zon schijnt geregeld. Van tijd tot tijd zijn ook wolkenvelden te zien. Tijdens de ochtendspits is het fris. Met veel zon en een matige oostenwind is het vanmiddag met 26 graden zomers warm. Vanavond en vannacht droog bij heldere momenten en wolkenvelden. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen eerst meestal zonnig en droog. Geleidelijk draait de wind naar het zuiden en zwakt later op de dag af. Door de zuidelijke wind wordt het broeierig warm. Vooral in de avond en nacht naar vrijdag verwacht ik stevige regen- en onweersbuien. Vrijdag is het heel anders. De zon schijnt slechts af en toe en verspreid over de dag komen buien voor. Door een zuidelijke wind is het stukken minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is er weinig aan de hand deze woensdagochtend. Er staan een paar korte dagelijkse files. De meeste oponthoud zien we daar onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak een kleine 10 minuten vertraging. Datzelfde geldt voor de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file met ook daar een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Familiepas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
5: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
7: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
6: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
8: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
6: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kosten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het midden van het land. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten vertraging. De N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Knoop het Hattemerbroek 5 kilometer met 5 minuten oponthoud ook. En tenslotte de N325 Nijmegen richting Knoop het Velpenbroek. Tussen het Gelredoom en Westervoort 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De kerstplaat en zijn verhaal.
2: Het is weer zover. De kerst is in aantocht. En zoals altijd hoeven we ons nergens zorgen over te maken. Met kerst denken we alleen maar aan licht, terwijl we de donkere schaduwen uit ons leven juist verjagen. We genieten van een overvloed aan eten, en dus is het niet zo moeilijk om ondertussen een welgemeende vreugdeboodschap te verkondigen. Ja, wij hebben makkelijk praten vanuit onze comfortabele wereld, maar denk nou eens aan de andere kant, aan de keerzijde. Want ook al wil je er met kerst liever niet aan herinnerd worden, ver van je vandaan is een heel andere wereld, een vol wanhoop en angst. In die wereld komt het enige stromende water van de tranen op de wangen van de kinderen. En terwijl wij de vredige kerstklokken horen luiden, horen zij alleen maar de klokken des doods. Je zou bijna blij zijn dat het hen overkomt en niet ons. Maar kom op, we moeten niet zo cynisch zijn. Laten we eens naar de mensen in Afrika kijken. De mensen die dit jaar geen vredige witte kerst zullen hebben. Het enige cadeau dat zij zich wensen is gewoon leven. Op de plaatsen waar niets groeit en geen water stroomt, daar hebben ze ons deze kerst hard nodig. Laten we daarom het glas heffen op de mensen onder de brandende zon in Afrika. En laten we niet alleen goed voor onszelf zorgen deze kerst, maar voor de hele wereld. Zouden ze in de derde wereld eigenlijk wel weten dat het kerst is? Misschien hebben ze het niet eens in de gaten. Ze hebben daar immers wel iets anders aan hun hoofd. Overleven. Laten we de mensen in arme landen daarom dit jaar een onvergetelijke kerst bezorgen. Heel simpel. Gewoon door te zorgen dat iedereen op deze wereld eindelijk voldoende te eten heeft.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radioLelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: OBS De Grundel begint schooljaar met High Five-programma. Dit is bedoeld om kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen en om bij te dragen aan verkeersveiligheid en zelfstandigheid. Het werd ludiek gestart met de superheld Five en wetenschapper Roxy uit het High Five-universum. Samen hebben ze de leerlingen verwelkomd op het schoolplein. High Five gaat ervan uit dat je vooral in de praktijk ervaring opdoet. Leerlingen hebben een persoonlijke medaillon gekregen waarop munten worden verzameld als ze lopend of fietsend naar school komen. Op zo'n 100 meter van school staan een aantal High Five-scanners waar de medaillon gescand kan worden. Vervolgens worden er munten op het medaillon geladen die de kinderen later kunnen gebruiken voor leuke beloningen of tickets. Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen ook gewoon meedoen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bij een checkpoint laten afzetten en het laatste stuk lopen. Directeur Bas Ruysendaal benadrukt dat het programma vooral leuk moet zijn voor de leerlingen, maar hoopt ook dat het ouders aanzet om minder vaak de auto te pakken bij het wegbrengen van de kinderen. Op 5 september gaat alweer de 21ste Nationale Stadsdichtersdag van start. Traditiegetrouw komen op de eerste zaterdag van september voormalige en huidige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België naar Lelystad om met elkaar de poëzie te vieren. Dit jaar is Esther Naomi Parker gastspreker. Het ochtendprogramma start om 11 uur 's ochtends in het stadhuis en is gratis bij te wonen. De deelnemende dichters zullen 's middags te gast zijn op verschillende locaties in de stad waar zij hun eigen werk voordragen. Onder andere bij de Flevomeerbibliotheek aan de Promesse 4 en bij Binnenin aan de Neringpassage 54. Vanaf 2:30 's middags kun je gratis naar de voordrachten komen luisteren. Ten slotte bericht Omroep Flevoland dat de Batavia op 19 september een laatste vaarttocht maakt vanuit Lelystad. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan naar Amsterdam. Het vertrek is tijdelijk. Op 1 oktober keert het schip weer terug om vervolgens de volgende dag op een nieuwe plek op het land geplaatst te worden. Museum Batavia Land heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport.
0: Meer lokaal nieuws op radioLelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is een fraaie zomerdag in Lelystad. De zon schijnt geregeld. Van tijd tot tijd zijn ook wolkenvelden te zien. Tijdens de ochtendspits is het fris. Met veel zon en een matige oostenwind is het vanmiddag met 26 graden zomers warm. Vanavond en vannacht droog bij heldere momenten en wolkenvelden. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen eerst meestal zonnig en droog. Geleidelijk draait de wind naar het zuiden en zwakt later op de dag af. Door de zuidelijke wind wordt het broeierig warm. Vooral in de avond en nacht naar vrijdag verwacht ik stevige regen- en onweersbuien. Vrijdag is het heel anders. De zon schijnt slechts af en toe en verspreid over de dag komen buien voor. Door een zuidelijke wind is het stukken minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog in het midden van het land en die staat op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 10 uur.

0: tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: OPS De Grundel begint schooljaar met High Five programma. Dit is bedoeld om kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen en om bij te dragen aan verkeersveiligheid en zelfstandigheid. Het werd ludiek gestart met de superheld Five en wetenschapper Roxy uit het High Five universum. Samen hebben ze de leerlingen verwelkomd op het schoolplein. High Five gaat ervan uit dat je vooral in de praktijk ervaring opdoet. Leerlingen hebben een persoonlijke medaillon gekregen waarop munten worden verzameld als ze lopend of fietsend naar school komen. Op zo'n 100 meter van school staan een aantal High Five-scanners waar de medaillon gescand kan worden. Vervolgens worden er munten op het medaillon geladen die de kinderen later kunnen gebruiken voor leuke beloningen of tickets. Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen ook gewoon meedoen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bij een checkpoint laten afzetten en het laatste stuk lopen. Directeur Bas Ruysendaal benadrukt dat het programma vooral leuk moet zijn voor de leerlingen, maar hoopt ook dat het ouders aanzet om minder vaak de auto te pakken bij het wegbrengen van de kinderen. Op 5 september gaat alweer de 21ste Nationale Stadsdichtersdag van start. Traditiegetrouw komen op de eerste zaterdag van september voormalige en huidige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België naar Lelystad om met elkaar de poëzie te vieren. Dit jaar is Esther Naomi Parker gastspreker. Het ochtendprogramma start om 11 uur 's ochtends in het stadhuis en is gratis bij te wonen. De deelnemende dichters zullen 's middags te gast zijn op verschillende locaties in de stad waar zij hun eigen werk voordragen. Onder andere bij de Flevomeerbibliotheek aan de Promesse 4 en bij Binnenin aan de Neringpassage 54. Vanaf 2:30 's middags kun je gratis naar de voordrachten komen luisteren. Ten slotte bericht Omroep Flevoland dat de Batavia op 19 september een laatste vaartocht maakt vanuit Lelystad. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan naar Amsterdam. Het vertrek is tijdelijk. Op 1 oktober keert het schip weer terug om vervolgens de volgende dag op een nieuwe plek op het land geplaatst te worden. Museum Batavia Land heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is een fraaie zomerdag in Lelystad. De zon schijnt geregeld. Van tijd tot tijd zijn ook wolkenvelden te zien. Tijdens de ochtendspits is het fris. Met veel zon en een matige oostenwind is het vanmiddag met 26 graden zomers warm. Vanavond en vannacht droog bij heldere momenten en wolkenvelden. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen eerst meestal zonnig en droog. Geleidelijk draait de wind naar het zuiden en zwakt later op de dag af. Door de zuidelijke wind wordt het broeierig warm. Vooral in de avond en nacht naar vrijdag verwacht ik stevige regen- en onweersbuien. Vrijdag is het heel anders. De zon schijnt slechts af en toe en verspreid over de dag komen buien voor. Door een zuidelijke wind is het stukken minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen, is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen

0: en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: OBS De Grundel begint schooljaar met High Five programma. Dit is bedoeld om kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen en om bij te dragen aan verkeersveiligheid en zelfstandigheid. Het werd ludiek gestart met de superheld Five en wetenschapper Roxy uit het High Five-universum. Samen hebben ze de leerlingen verwelkomd op het schoolplein. High Five gaat ervan uit dat je vooral in de praktijk ervaring opdoet. Leerlingen hebben een persoonlijke medaillon gekregen waarop munten worden verzameld als ze lopend of fietsend naar school komen. Op zo'n 100 meter van school staan een aantal High Five-scanners waar de medaillon gescand kan worden. Vervolgens worden er munten op het medaillon geladen die de kinderen later kunnen gebruiken voor leuke beloningen of tickets. Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen ook gewoon meedoen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bij een checkpoint laten afzetten en het laatste stuk lopen. Directeur Bas Ruysendaal benadrukt dat het programma vooral leuk moet zijn voor de leerlingen, maar hoopt ook dat het ouders aanzet om minder vaak de auto te pakken bij het wegbrengen van de kinderen. Op 5 september gaat alweer de 21ste Nationale Stadsdichtersdag van start. Traditiegetrouw komen op de eerste zaterdag van september voormalige en huidige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België naar Lelystad om met elkaar de poëzie te vieren. Dit jaar is Esther Naomi Parker gastspreker. Het ochtendprogramma start om 11 uur 's ochtends in het stadhuis en is gratis bij te wonen. De deelnemende dichters zullen 's middags te gast zijn op verschillende locaties in de stad waar zij hun eigen werk voordragen. Onder andere bij de Flevomeerbibliotheek aan de Promesse 4 en bij Binnenin aan de Neringpassage 54. Vanaf 2:30 's middags kun je gratis naar de voordrachten komen luisteren. Ten slotte bericht Omroep Flevoland dat de Batavia op 19 september een laatste vaarttocht maakt vanuit Lelystad. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan naar Amsterdam. Het vertrek is tijdelijk. Op 1 oktober keert het schip weer terug om vervolgens de volgende dag op een nieuwe plek op het land geplaatst te worden. Museum Batavia Land heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is een fraaie zomerdag in Lelystad. De zon schijnt geregeld. Van tijd tot tijd zijn ook wolkenvelden te zien. Tijdens de ochtendspits is het fris. Met veel zon en een matige oostenwind is het vanmiddag met 26 graden zomers warm. Vanavond en vannacht droog bij heldere momenten en wolkenvelden. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen eerst meestal zonnig en droog. Geleidelijk draait de wind naar het zuiden en zwakt later op de dag af. Door de zuidelijke wind wordt het broeierig warm. Vooral in de avond en nacht naar vrijdag verwacht ik stevige regen- en onweersbuien. Vrijdag is het heel anders. De zon schijnt slechts af en toe en verspreid over de dag komen buien voor. Door een zuidelijke wind is het stukken minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Hear the clock ticking on the wall.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: OBS De Grundel begint schooljaar met High Five-programma. Dit is bedoeld om kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen en om bij te dragen aan verkeersveiligheid en zelfstandigheid. Het werd ludiek gestart met de superheld Five en wetenschapper Roxy uit het High Five-universum. Samen hebben ze de leerlingen verwelkomd op het schoolplein. High Five gaat ervan uit dat je vooral in de praktijk ervaring opdoet. Leerlingen hebben een persoonlijke medaillon gekregen waarop munten worden verzameld als ze lopend of fietsend naar school komen. Op zo'n 100 meter van school staan een aantal High Five-scanners waar de medaillon gescand kan worden. Vervolgens worden er munten op het medaillon geladen die de kinderen later kunnen gebruiken voor leuke beloningen of tickets. Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen ook gewoon meedoen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bij een checkpoint laten afzetten en het laatste stuk lopen. Directeur Bas Ruysendaal benadrukt dat het programma vooral leuk moet zijn voor de leerlingen, maar hoopt ook dat het ouders aanzet om minder vaak de auto te pakken bij het wegbrengen van de kinderen. Op 5 september gaat alweer de 21ste Nationale Stadsdichtersdag van start. Traditiegetrouw komen op de eerste zaterdag van september voormalige en huidige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België naar Lelystad om met elkaar de poëzie te vieren. Dit jaar is Esther Naomi Parker gastspreker. Het ochtendprogramma start om 11 uur 's ochtends in het stadhuis en is gratis bij te wonen. De deelnemende dichters zullen 's middags te gast zijn op verschillende locaties in de stad waar zij hun eigen werk voordragen. Onder andere bij de Flevomeerbibliotheek aan de Promesse 4 en bij Binnenin aan de Neringpassage 54. Vanaf 2:30 's middags kun je gratis naar de voordrachten komen luisteren. Ten slotte bericht Omroep Flevoland dat de Batavia op 19 september een laatste vaartocht maakt vanuit Lelystad. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan naar Amsterdam. Het vertrek is tijdelijk. Op 1 oktober keert het schip weer terug om vervolgens de volgende dag op een nieuwe plek op het land geplaatst te worden. Museum Batavialand heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is de komende uren zomers warm in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarbij waait een matige oostenwind. Vanavond nog droog en aangenaam warm bij zonsondergang. Vannacht heldere momenten, ook wolkenvelden bij een graad of 16. Morgen eerst overwegend zonnig en droog. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en zwakt in de late middag af. Door de zuidelijke wind wordt het nog warmer dan vandaag. Ook is het vrij klam. Er kan een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Volgens mij zijn de meest actief in de avond en in de nacht naar vrijdag. Vrijdag hebben we te maken met heel ander weer. Het is overwegend bewolkt en buiig. Bovendien is het door een matige zuidwestenwind minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een 10 minuten vertraging op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Dat komt door een spoedreparatie bij Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: OBS De Grundel begint schooljaar met High Five programma. Dit is bedoeld om kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen en om bij te dragen aan verkeersveiligheid en zelfstandigheid. Het werd ludiek gestart met de superheld Five en wetenschapper Roxy uit het High Five-universum. Samen hebben ze de leerlingen verwelkomd op het schoolplein. High Five gaat ervan uit dat je vooral in de praktijk ervaring opdoet. Leerlingen hebben een persoonlijke medaillon gekregen waarop munten worden verzameld als ze lopend of fietsend naar school komen. Op zo'n 100 meter van school staan een aantal High Five-scanners waar de medaillon gescand kan worden. Vervolgens worden er munten op het medaillon geladen die de kinderen later kunnen gebruiken voor leuke beloningen of tickets. Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen ook gewoon meedoen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bij een checkpoint laten afzetten en het laatste stuk lopen. Directeur Bas Ruysendaal benadrukt dat het programma vooral leuk moet zijn voor de leerlingen, maar hoopt ook dat het ouders aanzet om minder vaak de auto te pakken bij het wegbrengen van de kinderen. Op 5 september gaat alweer de 21ste Nationale Stadsdichtersdag van start. Traditiegetrouw komen op de eerste zaterdag van september voormalige en huidige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België naar Lelystad om met elkaar de poëzie te vieren. Dit jaar is Esther Naomi Parker gastspreker. Het ochtendprogramma start om 11 uur 's ochtends in het stadhuis en is gratis bij te wonen. De deelnemende dichters zullen 's middags te gast zijn op verschillende locaties in de stad waar zij hun eigen werk voordragen. Onder andere bij de Flevomeerbibliotheek aan de Promesse 4 en bij Binnenin aan de Neringpassage 54. Vanaf 2:30 's middags kun je gratis naar de voordrachten komen luisteren. Ten slotte bericht Omroep Flevoland dat de Batavia op 19 september een laatste vaartocht maakt vanuit Lelystad. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan naar Amsterdam. Het vertrek is tijdelijk. Op 1 oktober keert het schip weer terug om vervolgens de volgende dag op een nieuwe plek op het land geplaatst te worden. Museum Batavia Land heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is de komende uren zomers warm in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarbij waait een matige oostenwind. Vanavond nog droog en aangenaam warm bij zonsondergang. Vannacht heldere momenten, ook wolkenvelden bij een graad of 16. Morgen eerst overwegend zonnig en droog. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en zwakt in de late middag af. Door de zuidelijke wind wordt het nog warmer dan vandaag. Ook is het vrij klam. Er kan een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Volgens mij zijn de meest actief in de avond en in de nacht naar vrijdag. Vrijdag hebben we te maken met heel ander weer. Het is overwegend bewolkt en buiig. Bovendien is het door een matige zuidwestenwind minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: OBS De Grundel begint schooljaar met High Five programma. Dit is bedoeld om kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen en om bij te dragen aan verkeersveiligheid en zelfstandigheid. Het werd ludiek gestart met de superheld Five en wetenschapper Roxy uit het High Five-universum. Samen hebben ze de leerlingen verwelkomd op het schoolplein. High Five gaat ervan uit dat je vooral in de praktijk ervaring opdoet. Leerlingen hebben een persoonlijke medaillon gekregen waarop munten worden verzameld als ze lopend of fietsend naar school komen. Op zo'n 100 meter van school staan een aantal High Five-scanners waar de medaillon gescand kan worden. Vervolgens worden er munten op het medaillon geladen die de kinderen later kunnen gebruiken voor leuke beloningen of tickets. Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen ook gewoon meedoen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bij een checkpoint laten afzetten en het laatste stuk lopen. Directeur Bas Ruysendaal benadrukt dat het programma vooral leuk moet zijn voor de leerlingen, maar hoopt ook dat het ouders aanzet om minder vaak de auto te pakken bij het wegbrengen van de kinderen. Op 5 september gaat alweer de 21ste Nationale Stadsdichtersdag van start. Traditiegetrouw komen op de eerste zaterdag van september voormalige en huidige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België naar Lelystad om met elkaar de poëzie te vieren. Dit jaar is Esther Naomi Parker gastspreker. Het ochtendprogramma start om 11 uur 's ochtends in het stadhuis en is gratis bij te wonen. De deelnemende dichters zullen 's middags te gast zijn op verschillende locaties in de stad waar zij hun eigen werk voordragen. Onder andere bij de Flevomeerbibliotheek aan de Promesse 4 en bij Binnenin aan de Neringpassage 54. Vanaf 2:30 's middags kun je gratis naar de voordrachten komen luisteren. Ten slotte bericht Omroep Flevoland dat de Batavia op 19 september een laatste vaarttocht maakt vanuit Lelystad. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan naar Amsterdam. Het vertrek is tijdelijk. Op 1 oktober keert het schip weer terug om vervolgens de volgende dag op een nieuwe plek op het land geplaatst te worden. Museum Batavia Land heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is de komende uren zomers warm in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarbij waait een matige oostenwind. Vanavond nog droog en aangenaam warm bij zonsondergang. Vannacht heldere momenten, ook wolkenvelden bij een graad of 16. Morgen eerst overwegend zonnig en droog. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en zwakt in de late middag af. Door de zuidelijke wind wordt het nog warmer dan vandaag. Ook is het vrij klam. Er kan een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Volgens mij zijn de meest actief in de avond en in de nacht naar vrijdag. Vrijdag hebben we te maken met heel ander weer. Het is overwegend bewolkt en buiig. Bovendien is het door een matige zuidwestenwind minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo is de vertraging 5 minuten. De N305 Dronten richting Almere tussen Biddinghuizen en de aansluiting met de N302. 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: OBS De Grundel begint schooljaar met High Five-programma. Dit is bedoeld om kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen en om bij te dragen aan verkeersveiligheid en zelfstandigheid. Het werd ludiek gestart met de superheld Five en wetenschapper Roxy uit het High Five-universum. Samen hebben ze de leerlingen verwelkomd op het schoolplein. High Five gaat ervan uit dat je vooral in de praktijk ervaring opdoet. Leerlingen hebben een persoonlijke medaillon gekregen waarop munten worden verzameld als ze lopend of fietsend naar school komen. Op zo'n 100 meter van school staan een aantal High Five-scanners waar de medaillon gescand kan worden. Vervolgens worden er munten op het medaillon geladen die de kinderen later kunnen gebruiken voor leuke beloningen of tickets. Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen ook gewoon meedoen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bij een checkpoint laten afzetten en het laatste stuk lopen. Directeur Bas Ruysendaal benadrukt dat het programma vooral leuk moet zijn voor de leerlingen, maar hoopt ook dat het ouders aanzet om minder vaak de auto te pakken bij het wegbrengen van de kinderen. Op 5 september gaat alweer de 21ste Nationale Stadsdichtersdag van start. Traditiegetrouw komen op de eerste zaterdag van september voormalige en huidige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België naar Lelystad om met elkaar de poëzie te vieren. Dit jaar is Esther Naomi Parker gastspreker. Het ochtendprogramma start om 11 uur 's ochtends in het stadhuis en is gratis bij te wonen. De deelnemende dichters zullen 's middags te gast zijn op verschillende locaties in de stad waar zij hun eigen werk voordragen. Onder andere bij de Flevomeerbibliotheek aan de Promesse 4 en bij Binnenin aan de Neringpassage 54. Vanaf 2:30 's middags kun je gratis naar de voordrachten komen luisteren. Ten slotte bericht Omroep Flevoland dat de Batavia op 19 september een laatste vaartocht maakt vanuit Lelystad. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan naar Amsterdam. Het vertrek is tijdelijk. Op 1 oktober keert het schip weer terug om vervolgens de volgende dag op een nieuwe plek op het land geplaatst te worden. Museum Batavia Land heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is de komende uren zomers warm in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarbij waait een matige oostenwind. Vanavond nog droog en aangenaam warm bij zonsondergang. Vannacht heldere momenten, ook wolkenvelden bij een graad of 16. Morgen eerst overwegend zonnig en droog. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en zwakt in de late middag af. Door de zuidelijke wind wordt het nog warmer dan vandaag. Ook is het vrij klam. Er kan een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Volgens mij zijn de meest actief in de avond en in de nacht naar vrijdag. Vrijdag hebben we te maken met heel ander weer. Het is overwegend bewolkt en buiig. Bovendien is het door een matige zuidwestenwind minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor afrit Hoenderloo 5 minuten vertraging. De N305 Dronten richting Almere tussen Biddinghuizen en de aansluiting met de N302. 20 minuten oponthoud, er staat een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoeften gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in het midden van het land. Onder andere file op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. Ook op de A12 de andere kant op Duitse grens Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Daardoor ook file op de A50 Apeldoorn-Arnhem vanaf Hoenderlo tot knooppunt Waterberg ook een kwartier op onthoud. En verderop op de A50 richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef is de vertraging ook nog een kwartier door een ongeluk. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort iets meer dan 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hevige overstromingen in het noorden van Nepal hebben aan bijna 100 mensen het leven gekost. Gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Volgens de BBC zijn ook meer dan 100 mensen gered. De man die is aangehouden in het onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een tweede bewoner. Dat meldt het Openbaar Ministerie. En de patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. En het weer droog en zonnig. Het is 23 tot 26 graden. Morgen zomers warm en benauwd en later stevige onweersbuien.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: OBS De Grundel begint schooljaar met High Five-programma. Dit is bedoeld om kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen en om bij te dragen aan verkeersveiligheid en zelfstandigheid. Het werd ludiek gestart met de superheld Five en wetenschapper Roxy uit het High Five-universum. Samen hebben ze de leerlingen verwelkomd op het schoolplein. High Five gaat ervan uit dat je vooral in de praktijk ervaring opdoet. Leerlingen hebben een persoonlijke medaillon gekregen waarop munten worden verzameld als ze lopend of fietsend naar school komen. Op zo'n 100 meter van school staan een aantal High Five scanners waar de medaillon gescand kan worden. Vervolgens worden er munten op het medaillon geladen die de kinderen later kunnen gebruiken voor leuke beloningen of tickets. Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen ook gewoon meedoen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bij een checkpoint laten afzetten en het laatste stuk lopen. Directeur Bas Ruysendaal benadrukt dat het programma vooral leuk moet zijn voor de leerlingen, maar hoopt ook dat het ouders aanzet om minder vaak de auto te pakken bij het wegbrengen van de kinderen. Op 5 september gaat alweer de 21ste Nationale Stadsdichtersdag van start. Traditiegetrouw komen op de eerste zaterdag van september voormalige en huidige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België naar Lelystad om met elkaar de poëzie te vieren. Dit jaar is Esther Naomi Parquet gastspreker. Het ochtendprogramma start om 11 uur 's ochtends in het stadhuis en is gratis bij te wonen. De deelnemende dichters zullen 's middags te gast zijn op verschillende locaties in de stad waar zij hun eigen werk voordragen. Onder andere bij de Flevomeerbibliotheek aan de Promesse 4 en bij Binnenin aan de Neringpassage 54. Vanaf 2:30 's middags kun je gratis naar de voordrachten komen luisteren. Ten slotte bericht Omroep Flevoland dat de Batavia op 19 september een laatste vaarttocht maakt vanuit Lelystad. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan naar Amsterdam. Het vertrek is tijdelijk. Op 1 oktober keert het schip weer terug om vervolgens de volgende dag op een nieuwe plek op het land geplaatst te worden. Museum Batavialand heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport.
5: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het is de komende uren zomers warm in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarbij waait een matige oostenwind. Vanavond nog droog en aangenaam warm bij zonsondergang. Vannacht heldere momenten, ook wolkenvelden bij een graad of 16. Morgen eerst overwegend zonnig en droog. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en zwakt in de late middag af. Door de zuidelijke wind wordt het nog warmer dan vandaag. Ook is het vrij klam. Er kan een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Volgens mij zijn de meest actief in de avond en in de nacht naar vrijdag. Vrijdag hebben we te maken met heel ander weer. Het is overwegend bewolkt en buiig. Bovendien is het door een matige zuidwestenwind minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoort ook 10 minuten extra reistijd. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem is druk. Voor knooppunt Waterberg ook een kwartier vertraging. En verderop tussen Valburg en knooppunt Bankhoef 40 minuten extra reistijd. Er is een ongeluk gebeurd waarbij diverse militaire voertuigen zijn betrokken. De linkerrijstrook is dicht en dat gaat waarschijnlijk wel even duren daar. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf moet je ook rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat zo'n 100 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel ook een kwartier extra reistijd. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os verderop bij Knooppunt Bankhoef ook 10 minuten. En op de A325 van Nijmegen naar Knooppunt Velperbroek bij Presikhaven is de vertraging ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal door een enorme overstroming loopt snel op. Zeker 95 mensen zijn omgekomen en honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim 16 miljard dollar en past zijn platformen aan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. Fred H. zou 7 jaar lang kinderporno hebben verzameld en verspreid. Het weer, morgen is dat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan wordt het 25 tot 30 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: OBS De Grundel begint schooljaar met High Five-programma. Dit is bedoeld om kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen en om bij te dragen aan verkeersveiligheid en zelfstandigheid. Het werd ludiek gestart met de superheld Five en wetenschapper Roxy uit het High Five-universum. Samen hebben ze de leerlingen verwelkomd op het schoolplein. High Five gaat ervan uit dat je vooral in de praktijk ervaring opdoet. Leerlingen hebben een persoonlijke medaillon gekregen waarop munten worden verzameld als ze lopend of fietsend naar school komen. Op zo'n 100 meter van school staan een aantal High Five scanners waar de medaillon gescand kan worden. Vervolgens worden er munten op het medaillon geladen die de kinderen later kunnen gebruiken voor leuke beloningen of tickets. Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen ook gewoon meedoen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bij een checkpoint laten afzetten en het laatste stuk lopen. Directeur Bas Ruysendaal benadrukt dat het programma vooral leuk moet zijn voor de leerlingen, maar hoopt ook dat het ouders aanzet om minder vaak de auto te pakken bij het wegbrengen van de kinderen. Op 5 september gaat alweer de 21ste Nationale Stadsdichtersdag van start. Traditiegetrouw komen op de eerste zaterdag van september voormalige en huidige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België naar Lelystad om met elkaar de poëzie te vieren. Dit jaar is Esther Naomi Parquet gastspreker. Het ochtendprogramma start om 11 uur 's ochtends in het stadhuis en is gratis bij te wonen. De deelnemende dichters zullen 's middags te gast zijn op verschillende locaties in de stad waar zij hun eigen werk voordragen. Onder andere bij de Flevomeerbibliotheek aan de Promesse 4 en bij Binnenin aan de Neringpassage 54. Vanaf 2:30 's middags kun je gratis naar de voordrachten komen luisteren. Ten slotte bericht Omroep Flevoland dat de Batavia op 19 september een laatste vaarttocht maakt vanuit Lelystad. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan naar Amsterdam. Het vertrek is tijdelijk. Op 1 oktober keert het schip weer terug om vervolgens de volgende dag op een nieuwe plek op het land geplaatst te worden. Museum Batavialand heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is de komende uren zomers warm in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarbij waait een matige oostenwind. Vanavond nog droog en aangenaam warm bij zonsondergang. Vannacht heldere momenten, ook wolkenvelden bij een graad of 16. Morgen eerst overwegend zonnig en droog. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en zwakt in de late middag af. Door de zuidelijke wind wordt het nog warmer dan vandaag. Ook is het vrij klam. Er kan een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Volgens mij zijn de meest actief in de avond en in de nacht naar vrijdag. Vrijdag hebben we te maken met heel ander weer. Het is overwegend bewolkt en buiig. Bovendien is het door een matige zuidwestenwind minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg een kwartier extra reistijd. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Andelst en knooppunt Ressen is de vertraging nu 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er overigens wel weer vrij. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur... voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen... waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Er zijn er nog maar een paar die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar zijn nog 10 minuten in de file tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knooppunt Waterberg ook nog 10 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging nog een kwartier. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal door een enorme overstroming loopt snel op. Zeker 95 mensen zijn omgekomen en honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media-platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim 16 miljard dollar en past zijn platformen aan. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Het weer, morgen is dat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan wordt het 25 tot 30 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: OBS De Grundel begint schooljaar met High Five-programma. Dit is bedoeld om kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen en om bij te dragen aan verkeersveiligheid en zelfstandigheid. Het werd ludiek gestart met de superheld Five en wetenschapper Roxy uit het High Five-universum. Samen hebben ze de leerlingen verwelkomd op het schoolplein. High Five gaat ervan uit dat je vooral in de praktijk ervaring opdoet. Leerlingen hebben een persoonlijke medaillon gekregen waarop munten worden verzameld als ze lopend of fietsend naar school komen. Op zo'n 100 meter van school staan een aantal High Five-scanners waar de medaillon gescand kan worden. Vervolgens worden er munten op het medaillon geladen die de kinderen later kunnen gebruiken voor leuke beloningen of tickets. Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen ook gewoon meedoen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bij een checkpoint laten afzetten en het laatste stuk lopen. Directeur Bas Ruysendaal benadrukt dat het programma vooral leuk moet zijn voor de leerlingen, maar hoopt ook dat het ouders aanzet om minder vaak de auto te pakken bij het wegbrengen van de kinderen. Op 5 september gaat alweer de 21ste Nationale Stadsdichtersdag van start. Traditiegetrouw komen op de eerste zaterdag van september voormalige en huidige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België naar Lelystad om met elkaar de poëzie te vieren. Dit jaar is Esther Naomi Parker gastspreker. Het ochtendprogramma start om 11 uur 's ochtends in het stadhuis en is gratis bij te wonen. De deelnemende dichters zullen 's middags te gast zijn op verschillende locaties in de stad waar zij hun eigen werk voordragen. Onder andere bij de Flevomeerbibliotheek aan de Promesse 4 en bij Binnenin aan de Neringpassage 54. Vanaf 2:30 's middags kun je gratis naar de voordrachten komen luisteren. Ten slotte bericht Omroep Flevoland dat de Batavia op 19 september een laatste vaarttocht maakt vanuit Lelystad. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan naar Amsterdam. Het vertrek is tijdelijk. Op 1 oktober keert het schip weer terug om vervolgens de volgende dag op een nieuwe plek op het land geplaatst te worden. Museum Batavialand heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het is de komende uren zomers warm in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. Daarbij waait een matige oostenwind. Vanavond nog droog en aangenaam warm bij zonsondergang. Vannacht heldere momenten, ook wolkenvelden bij een graad of 16. Morgen eerst overwegend zonnig en droog. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en zwakt in de late middag af. Door de zuidelijke wind wordt het nog warmer dan vandaag. Ook is het vrij klam. Er kan een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Volgens mij zijn de meest actief in de avond en in de nacht naar vrijdag. Vrijdag hebben we te maken met heel ander weer. Het is overwegend bewolkt en buiig. Bovendien is het door een matige zuidwestenwind minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. Ook op de A50 verderop richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaghever Ewout Kiefiet.
3: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie. En dan het liefst met pro.
2: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan. Die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A325 Arnhem-Duitse grens. Bij Lent is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

welkom bij Muziektrip. Ja, het duurde een minuut of acht voordat je mij hoorde. En ik begon de uitzending met muziek van Earth and Fire. En er komt nog wel wat voorbij van Earth and Fire, als mede van wat bandjes uit de omgeving van Den Haag. Ja, het gaat meer om de muziek dan om de hele levensloop van iedereen. Want als, zoals jullie misschien wel weten, is Journey Kaagman eind juli overleden op 79-jarige leeftijd. Ze leed aan de ziekte van Parkinson. En later, na haar zangcarrière, zetten ze zich in voor belangen van artiesten als voorzitter en medeoprichter van de muzikantenvakbond BV Pop. En later als voorzitter van de stichting Konamis, wat nu Stichting Buma Cultuur heet. Ook jurylid van Idols. En in 1947 is ze geboren als Christina Henriette Kaagman. Begon haar zangcarrière in een schoolkoor en in de schoolband de Rangers van het Voorburgse Huygens Lyceum. In 1969 gevraagd als zangeres bij de Haagse popgroep Earth and Fire. En ja, die stem, uniek, krachtig, helder en glamrockachtige kledingstijl, werd ze een boegbeeld van de band, maar groeide ook uit tot een stijl en zangicoon. En ja, Journey overleden, maar in, dan moet ik even goed kijken, in 2019 overleed Gerard Koerts en zijn broer Chris op 10 november 2022 op 74-jarige leeftijd. Chris de solo-gitarist en Gerard slaggitaar en toetsen. Nou, dat zijn een beetje de belangrijkste personen in mijn ogen van de band. En ja, de nummers die je hoorde waren Theme from Atlantis van het album Atlantis uit 1973. In datzelfde jaar kregen ze een zilveren harp van de stichting Konamis, want dat was voor aanstormend talent. En het werd vanaf 1969 tot 2012 jaarlijks uitgereikt. En vanaf 2014 ging het de Buma Awards heten. De gebroertjes Koerts waren vanaf hun 14e actief in de Singing Twins. Goed, ik zei het ook al, bandjes uit de omgeving van Den Haag. En ja, wat is dan een bandje? De Golden Earrings. Toen nog met een S. Ja, het blijft vervelend om te zeggen. Tot aan 1969. En het album On The Bubble, of The Double, uit 1969. Staan 19 nummers op en veel stijlen. À la The Beatles' White Album. Ja, dat was toch wel een inspiratie. Het slotnummer was heel bijzonder. Een piano ballad, The Grand Piano. Het volgende nummer wat ik je laat horen is de ene laatste. En de bekendste nummer is Just A Little Bit Of Peace In My Heart. Maar nu, de Golden Earrings. Ja, je moet het goed zeggen, hè. God Bless The Day.

0: and roll.
1: Shocking Blue hoorde je met Roll Engine Roll. En Shocking Blue was vooral bekend of zeer succesvol in de jaren 60 en 70 van de 20ste eeuw. De bedoeling was ooit dat Barry Hay zou komen zingen, maar dat ging op een of andere manier niet door. En men kwam uiteindelijk terecht bij Mariska Veres. En die ontmoetten ze weer op een feestje bij de Golden Earrings. En dan zie je hoe zo'n balletje kan rollen. En dan vond ik het wel grappig. Golden Earrings eerst en daarna de Shocking Blue met een linkje naar Barry Hay. Terug naar Earth and Fire. Manuela Berloff was de zangeres, kreeg een oogziekte en toen kwam Journey Kaagman erbij. Earth and Fire leverde ook de eerste Nederlandse conceptplaat af en dat heette Song of the Marching Children. En die heb ik wel eens een keer gedraaid en ik heb nu gekozen voor het album Atlantis. Achteraf was de band niet tevreden over het album, maar er was te veel druk van de platenmaatschappij. En ik laat je nu hopelijk ruim 16 minuten genieten van het grote stuk Atlantis. En daarna ben ik weer bij je terug.

Tijdens het draaien van Atlantis van Earth and Fire bedacht ik me... ja, ik kan best nog wel een ander bandje erachteraan draaien. En toen bleef ik toch iets langer weg dan wat ik gezegd had. Want je hoorde de Motions met het nummer There's No Place to Hide. De Motions met Robbie van Leeuwen, Rudy Bennett, Henk Smitskamp en Siep Barner. Zij stonden in het voorprogramma op 8 augustus 1964... tijdens dat roemruchte concert in het koerhuis van de Rolling Stones. Het bekendste nummer en waarschijnlijk ook wel het mooiste nummer... want ik heb het pas geleden nog een keer gehoord... Wasted Words van de Motions, geschreven door Robbie van Leeuwen. En de inspiratie haalde die uit een protestsong... Goed, weer terug naar Earth and Fire. En het was ook wel een beetje progrock wat ze deden. En dat kan ik je laten horen op het nu volgende nummer. Ja, maar goed, eerst nog een beetje geschiedenis. De doorbraak van Earth and Fire kwam eigenlijk met het nummer Seasons... geschreven door George Corymans van de Golden Earrings. Of Golden Earring. Ruby is the One, Wild and Exciting waren bijvoorbeeld knoepers van hits. En dit nummer, From the End Till the Beginning, is de achterkant van een singeltje Memories uit april 1972. En daar werd voor het eerst een mellotron in gebruik die je ook bij de Moody Blues nog wel eens hoorde. Maar goed, nu Earth and Fire, zeer experimenteel, From the End Till the Beginning.

0: 11, 12, 13, and so on. When we came at the top, the 226th step, the tea tasted delicious, and I drank several cups of it. When we finished, I left the place, and climbing down, this thought appeared to me. I thought, lucky, lucky me, lucky me, lucky me.
1: Ja, en zo kom ik alweer bijna aan het einde van het programma. Je hoorde Super Sister met Spiral Staircase. En dat is het B-kantje van de single toen She Was Naked. Super Sister, de eerste helft van de jaren 70. Zeer populair progrock. Maar ze hadden ook jazz en pop-invloeden. En het bekendste lid is eigenlijk Robert Jan Stips nog steeds. En ja, wat ik zei, ik loop tegen het einde van het programma en ik laat je nog wat Earth and Fire nummers horen. Van het album Atlantis. En het album Atlantis vertelt het verhaal over de ondergang van het eiland Atlantis. Donovan heeft er ook een schitterend nummer van gemaakt. En het nu volgende nummer is de afsluiter van kant 2. Dat is een nummer Love, Please Close the Door. Maar het album was niet heel erg succesvol. Maar ja, het had ook wel stevige concurrentie. Alice Cooper, Pink Floyd, Led Zeppelin, die bepaalden de hitlijsten op dat moment met een heleboel albums. En ja, daar kwam die Nederlandse formatie Earth and Fire toch ook wel aardig tussendoor. Goed, zoals gezegd. Earth and Fire, Love, Please Close the Door. En dan heb ik de march van het album The Song of Children apart gehouden. En ik begon de uitzending met Theme from Atlantis. En daar probeer ik dan ook mee af te sluiten. Voor nu, ik hoop dat je het een leuke uitzending vond. Ik vond hem leuk om te maken, wel een beetje moeilijk af en toe. Maar op donderdag plaats ik, zoals traditiegetrouw, de playlist weer op Facebook van Muziektrip. En voor nu nog even veel plezier met Earth and Fire. En wat mij betreft graag weer tot de volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
3: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Welkom. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Harry.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders en Piotr Gieling.
1: Nou, vanavond even niet. Vanavond zit Tyler hier. Goedenavond, hey. En welkom bij het hardste programma van je regio. Je luistert weer naar
2: Pas op Herrie.
1: En we trapten af met Sisters of Mercy.
2: Ja, wat een heerlijk nummer blijft het toch ook alweer.
1: Het is een oudje.
2: Ja, 1988 van het album Floodlands.
1: Ja, tweede album van hun, hè?
2: Ja. Ja, en dus de ingoed nummer. Daarna heb ze ook nog maar één album gedaan. Dan ben ik over de naam kwijt. Derde album. Maar dat is ook daarna eigenlijk
1: Vision Thing.
2: Ja, Vision Thing. Was heel anders dan Floodlands. En daarna hebben ze eigenlijk niks. Ja, ze toeren elk jaar. Ik weet, ze spelen.
1: Ze bestaan nog steeds, inderdaad.
2: Ja. De helft van de setlist zijn ook altijd voornamelijk nieuwe nummers. Dat is heel apart. Ze spelen voornamelijk nieuwe nummers. Hier en daar de hitjes. Maar nieuwe albums maken doen ze dan weer niet.
1: Raar.
2: Ja, een heel aparte constructie.
1: In elk geval, het was stevig genoeg om in ons programma te proppen. En we gebruikten dit als een uuropener. Dus je weet het, er horen nog twee andere platen bij.
2: Ja.
1: Sisters of Mercy is een gothic rock post-punk worden ze ook wel eens genoemd. Er zit iets van iets doomies, gothic, ja. Rock sowieso. En het zijn eigenlijk van de originele bezetting zijn er nog maar twee mensen geloof ik over.
2: Nee, het is alleen nog maar Andrew. Eigenlijk
1: Andrew,
2: sinds het eerste album al.
1: Alleen
2: eerste album First Last Always is in principe de band uit elkaar gevallen. Andrew is toen doorgegaan. En die andere jongens zijn doorgegaan als The Mission. De rest van de band. En Andrew is toen doorgegaan als The Sisters of Mercy. En de grap is, in de tussentijd heb je een album gemaakt, The Sisterhood.
1: Ja, klopt.
2: En die heb je gemaakt, want die andere jongens wouden hun nieuwe bandje The Sisterhood noemen. En toen heb je heel gauw een album gemaakt met die bandnaam, zodat hun het niet konden gebruiken.
1: Hoe zet je een hak tegen je mede... je voormalige bandleden. Goed. Dit was weer een wijze les van Tyler. een beetje info over de Sisters of Mercy. Wat hebben wij vanavond allemaal in het programma? Nou, veel nieuwe dingen, maar ook een hoop oude dingen. Onze eigen keuzes natuurlijk. Laatste keer ons album van de maand van Future Palace. Dus we gaan weer hard op zoek naar nieuwe.
2: Ik heb al een idee.
1: Hij heeft al een idee. Nou, ik hoor het graag. Ik ben altijd benieuwd naar nieuwe dingen. Er zitten ook bands tussen waar ik totaal geen idee van heb wat het is.
2: Nee, voor mij zitten er ook nieuwe dingen tussen. Er zit er eentje tussen. Daar zat ik van de week al naar te kijken. Daar heb ik smakelijk op kunnen lachen in de tweede uur. Vooral de e-mail die wij ontvangen hebben.
1: Is dat zo? Die we nu in de tweede uur hebben zitten?
2: Ja.
1: Oh, oké. Okay.
2: Zal ik tweede uur wel over vertellen.
1: Oké, okay, is goed. Nou, houden we dat nog even warm. Wij gaan verder met het programma.
2: Ja.
1: Wat heb ik nu klaarstaan? Ik heb een nummer meegenomen van Creator. Een oudje. Van het album Endorama. In dit geval het titelnummer. Waarom deze meegenomen? Het is een periode dat Creator iets heel anders is gaan doen. Ze zijn niet meer hun standaard thrash, Teutonic thrash aan het maken. Ze zijn een beetje omgeslagen naar wat experimentelere muziek.
2: Okay.
1: Daar zijn ze mee begonnen op Outkast. Een klein beetje, de reden daarvoor is dat Tommy Vetterli als gitarist toetrad. En voor de mensen die Tommy Vetterli niet kennen, zijn artiestennaam is Tommy T.

0: De nieuwe single van de Zweedse Wolf.
1: Ja, klonk lekker. Ik had de zanger kwam niet. Als hij zijn naam zegt wat, daarna kwam bekend voor. Maar die zanger heb. Vorig jaar heb hij een nummer meegezongen op het laatste Blaze Bailey album.
0: Kijk,
1: daar ken ik hem van.
0: Ze komen met een nieuw album. Hour of the Wolf moet in november uitkomen.
1: 20 november.
0: En dit is de eerste single ervan.
1: Ja, klonk goed. Ik vond het wel een gaaf nummer. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig naar het hele album.
0: Ja, Beentje is ook al sinds, 95 bezig. In 2000 kwam mijn eerste album uit. Dus ja, lekker.
1: Ja.
0: Een tijdje niks van ze gehoord. 2022 was de laatste keer.
1: Oh, dat is wel een paar jaartjes geleden inderdaad.
0: Dus de volgende is van de band Frozen Crown.
1: Ja. Who Wants to Burn in Heaven?
0: Ja, ook een nieuw album aankomend.
1: Ja, The Legend of the Six Kings.
0: 2 oktober.
1: Ja. Dus dat is nog... Er komt best wel behoorlijk veel aan einde dit jaar, merk ik.
0: Het is volgens mij al de derde single inmiddels die wij draaien van Frozen Crown.
1: Ja. Ja, die vorige was voor, vorige keer ook weer die tv-serie, House of Dragons.
0: Oh, ja.
1: Daar was die vorige voor geschreven inderdaad. En daar is een hele clip voor en deze niet.
0: We gaan het zien
1: ja.
0: En horen nu te zoeken. Dit is Who Wants to Burn in Heaven.

0: Duitse heavy metal band Brayforth. En vernoemd naar de gitarist Jurgen Brayforth. Ja. Uit Duitsland komen ze.
1: Klonk leuk, klonk gaaf. Heel ethisch. Ja, dus meteen denken aan bands als Dokken, Cinderella, Except. Rat, Except. Dat soort bandjes allemaal.
0: Ja, precies.
1: Ik wil het wel wat hebben.
0: Dus in de gaten houden. Ze komen met een nieuw album. Nou ga ik even heel even spieken hoe dat album ook weer heet. Metal in My Heart. Volgens mij is dat hun debuutalbum wat eigenlijk al gereleased is in 2023. Maar nu door de platenmaatschappij is opgepikt.
1: Oh.
0: Dus volledig nieuw. En ik geloof dat als mensen op tijd het album bestellen bij deze platenmaatschappij. Als je wil weten welke dat is. Dat is United Forces. Die doet de public relations. Als je op tijd dit album bestelt, dan krijg je een gesigneerde versie.
1: Oh, dat is wel heel gaaf. Dat is wel een hele toffe actie. Want normaal gesproken moet je er inderdaad dik extra voor betalen of wat dan ook.
0: Nee, ik geloof dat ze zoveel gesigneerde exemplaren hebben. En als je op tijd erbij bent, dan heb je kans dat je zo'n exemplaar te pakken krijgt.
1: Ja, dus als je houdt van old school ethisch metal, dan moet je er zeker snel bij zijn.
0: Brayforth dus. En Reset My Sanity, de openingstrack van dit album. Het is half, dus dat betekent dat wij naar de keuzeplaten gaan. En Martien mag vanavond aftrappen. Waar het niet dat hij late dienst heeft. Dus hij laat vanavond even verstek gaan.
1: Ja.
0: Dus Tyler, we doen weer een beroep op jou. Gelukkig heb je dit keer volgens mij niet voor een hele moeilijke naam gekozen.
1: Nee, deze keer valt het mee. Swallowed by the World is de vierde single van de onafhankelijke gemaskerde metalartiest Zenobia. Uitgebracht op 21 augustus 2026. Dit nummer is een belangrijke mijlpaal omdat tegelijkertijd het is uitgebracht met het nieuws dat ze getekend hebben bij een bekend metal label Fearless Records. De belangrijke details over het nummer, de sound, een zware alternatieve metalcore track die met door hip-hop geïnspireerde intro combineert met een sfeervol rockhoeds met zware, loodzware breakdowns. Thema, het nummer gaat een beetje over de innerlijke strijd, obsessie, romantische trauma en het gevoel van zware hernieuwe geboorte. En het nummer komt van hun debuut-EP. Vierde hoofdstuk van hun debuut-EP, Lethal Devotion, die uitkomt op 16 september.

0: Nou, dit is niet Aylstorm. Ze komen niet uit Schotland. Deze band komt uit Zwitserland.
1: Ja, een rock van folk en roll band.
0: Ja, een folk en roll band. Ze noemen zichzelf de Green Goblins. Ze zijn met z'n vieren. Drie heren en een dame. Dame speelt de fiddle, de viool. En ja, het is gewoon een soort van pirate metal-achtige muziek.
1: Ja, ik zei net al tijdens het draaien. Het heeft wat weg van latere jaren Skyclad. Het is heel folky, vrolijk, upbeat. Dit is echt iets van, dat zie je gewoon in een klein zaaltje. Iedereen heeft net een slokje te veel op. En je staat met z'n allen gezellig.
0: Precies.
1: Daar is zo'n beentje als dit perfect hoor.
0: Ja.
1: En self-titled debuutalbum komt uit 2 oktober. En er schijnt ook al een EP uit te zijn. Een enige tijd. Dus Arandoren. Dus vind je het leuk? Kan je in ieder geval de EP opzoeken alvast?
0: Ja, album moet je nog heel eventjes wachten.
1: Ja.
0: De volgende is een oudje weer. Ook door Martine in de lijst gezet. Hij staat als een extra track op het album Puritanical Euphoric Misanthropia. Mm-hmm. Dan weet je al dat ik het heb over Dimmu Borgir. En ze hebben daar een cover opgezet van Twisted Sister.
1: Ja, ik zag hem voorbij komen als lijstje eerder. En ik ken dus alleen het origineel. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig wat ze ervan gemaakt hebben.
0: Nou, ik kan je verzekeren, hij is heel goed gedaan. Dus je gaat luisteren naar Dimmu Borgir's versie van Burn in Hell.

0: Nieuwe single van Enslaved.
1: Ja, dat was gaaf. Dit was vet.
0: Ja, ik was toen de tijd al heel erg gecharmeerd van het album Utgard wat ze toen uitgebracht hadden. En daar heb ik ook een recensie van mogen schrijven voor Zware Metalen.
1: Gaaf.
0: Echt geweldig. Geweldig album was dat. Later albums was ik wat minder, maar ik moet zeggen met Myth, zoals dit nieuwe album heet, ben ik toch wel weer heel erg benieuwd hoe de rest klinkt.
1: Enslaved is voor mij een bandje. Ik ken hier en daar wat nummertjes, maar als dit het begin is van een nieuw album, ben ik wel heel nieuwsgierig naar de rest van het album inderdaad.
0: Ja, het is de derde track op het album en volgens mij de tweede single. De eerste was een instrumentaaltje.
1: Ja, en het hele album komt uit 30 oktober.
0: Ja.
1: Dus nog eventjes wachten.
0: Heel benieuwd. De volgende, daar zat jij nogal op te wachten, denk ik.
1: Nou, ik moest gewoon lachen om het vorige singeltje, Def Anthem. En deze voorspelt weer een beetje hetzelfde. Dus dit is Sex with Succubus.
0: Van Devil Master.
1: Devil Master.

0: Sex with Succubus.
1: Ja. Ik vind het wel een geinig bandje. Zelfs als je ook de bandfoto's bekijkt. Het is expres een beetje low-budget, BC-film-achtig. Dus ik vind het wel grappig.
0: Ja. Net wat ik zeg, de vorige single, Death Anthem, was al een grappige track.
1: Ja. Ik zit te wachten op de rest van het album.
0: Dat betekent dat wij zometeen nog tijd hebben voor één plaats. Maar eventjes een tussendoor, niet vergeten, 12 september.
1: Ja.
0: Wildman Metal Fest in Dronten. Als je nog geen kaartjes hebt, volgens mij zijn er nog wel kaartjes. Maar ga erheen. Gezellig festivaletje. Begin 's middags tot een uur of 11 's avonds, dan kun je naar huis. Dus je hoeft het niet al te laten maken. Wordt gewoon gezellig.
1: Ja, absoluut.
0: De laatste plaats, die is voor jou.
1: Ja, deze week in het thema niet-Engels sprekende metal heb ik gekozen voor Sortilège uit Parijs, Frankrijk. Een bandje origineel gevormd in 81, in 86 weer uit elkaar gevallen. In 2019 bij elkaar gekomen, 6 maanden later uit elkaar gevallen. En de zanger is doorgaan met een nieuwe line-up en heb een album gemaakt met heropnames in eerste instantie van oude nummers. En sommige zijn gewoon veel beter geworden dan het origineel. Dus bij deze, Dyers van Sortilège.
0: Tot zometeen.
1: Tot zometeen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie met Martien en Pjotter.

0: Hello and welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom.
3: Terug.
2: En we trapten af met de Butcher Sisters.
3: Ja, een cover van een cover.
2: Van een cover.
3: Ja.
2: Nee, ja, Crazy Frog, Axel F. Axel F. is natuurlijk Axel Foley uit de Beverly Hills Cop filmserie, gespeeld door Eddie Murphy.
3: Ja.
2: Harold Faltermeyer heeft toen de themamuziek van die films geschreven. Crazy Frog heeft dat toen inderdaad gecoverd met die rare blauwe kikker.
3: Ja.
2: En de Butcher Sisters die gooien daar nog een schepje over op in de metalversie.
3: Dus, dan ben ik benieuwd of we over 10, 12 jaar weer een Butcher Sisters cover krijgen.
2: Van de Crazy Frog. Ja, dan krijg je de Butcher Sisters Crazy Frog XLF. Ja. Goed, we zijn weer terug voor tweede uur. We hebben nog wat plaatjes te draaien. Zeker natuurlijk ook de tweede plaat van het tweede uur als altijd album van de maand.
3: Ja. En we hebben nog steeds Future Palace hebben we als album van de maand.
2: Ja.
3: Goed album. Het is wel metalcore veel, maar het is toch net even anders dan heel veel andere bandjes. Je merkt gewoon dat ze heel veel invloeden pakken uit verschillende genres en dat ze dat er toch wel een beetje doorheen laten vloeien in de plaats van echt alleen maar breakdowns en beatdowns en
2: ja, en dat geschreeuw.
3: Ja.
2: Nee, inderdaad. Lekker album.
3: Ja.
2: Terecht album van de maand. Als ik alleen voor de keuze zou staan, had ik waarschijnlijk het album niet gekozen. Maar goed, daarom zijn we ook met z'n drieën, om daar gewoon een overlegje in te plegen en met z'n drieën te bepalen wat album van de maand wordt.
3: Zeker.
2: In dit geval dus Future Palace. Nog één nummer krijgen jullie van mij. Is ook de afsluiter van het album. Is ook het laatste track wat op het album staat.
3: Oké.
2: Je gaat luisteren naar Cyclone.

0: Wat zullen de jongens een plezier hebben gehad met het maken van een
1: Ik denk het ook wel wat.
0: Je hoorde de band Morning Woods, Nederlandse band.
1: Ja, uit Eindhoven.
0: En het nummer Blastafari, ja, dat kon je in het middenstuk wel horen. Een beetje reggae-achtige invloeden.
1: Het wordt ook echt omschreven naar Blastafari is everything you won't expect. Black metal, party vibes en reggae. ik ben in ieder geval verkocht. Ik vind het prachtig.
0: Ja, zou je zo, op een festivaletje neerzetten?
1: Ja, zeg een halverwege de dag zou je het neer kunnen zetten. Een uurtje of 6, 7 als iedereen een slokje op hebt. Misschien net even een vettig happy hebt gegeten. En dan met z'n allen gewoon even losgaan. Dan is dit perfect voor.
0: Maar gaan we waarschijnlijk nog veel meer van horen, denk ik.
1: Ja, het volle album komt uit 18 september, dus bijna. En het album heet Rise and Shine.
0: Oké. Morningwood.
1: Ja.
0: Wij gaan verder met de band Gloryhammer. En ook Gloryhammer komt met wat nieuws. Een nieuw album. Space 1983. Wrath of Kor Vir'liath.
1: Ik zat ook al te lezen van...
0: waarschijnlijk weer een vervolg op de rest van alle verhalen... die ze verzonnen hebben rondom hun alter ego's, zeg maar. En daar ook weer een nieuwe single van gekregen.
1: Ja, want is er niet recentelijk of 2, 3 jaar geleden... toen een line-up wisseling in geweest, een Gloryhammer?
0: Nou ja, Henry Winkler is eruit. Die is toen Angus McSix begonnen. Mm. Omdat hij in deze band Angus McFive was. Dus logisch vervolgstap. Nee, in Gloryhammer zou Angus McFive dood zijn. En in Angus McSix is hij dus herrezen als Angus McSix. Maar goed, Henry Winkel is ook alweer uit Angus McSix gestapt... vanwege familieomstandigheden. Dus ook in die band is hij niet meer actief.
1: Oké.
0: Maar ja, er zouden wat problemen zijn tijdens zijn verblijf in de band Gloryhammer. Vandaar dat ze hem toen de tijd hebben ontslagen.
1: Oké.
0: Daar waren bepaalde redenen voor. Ik durf je niet precies te zeggen welke redenen dat waren... maar daar waren bepaalde redenen voor. En daardoor hebben ze een nieuwe zanger aangetrokken. En die mag verder de rol van Angus McFive overnemen. Waarschijnlijk is het Angus McFive de tweede. als ik de lijn heb gekeken, ik zal eens even kijken of wat erin staat over...
1: Ik zie...
0: Oh, Angus McFive de vijfde is het inmiddels al.
1: Ja.
0: Dus ja, bij dat soort power metal hou je altijd van die rare... Goed, het hoort bij het verhaaltje. Laten we het
1: aanbouwen.
0: Dat is met power metal natuurlijk heel erg belangrijk. De verhalen, de verhaallijnen. Ja. Dus

0: Het is inmiddels het vijfde album van Glory Hammer. Okay. We hebben toen al een keer, volgens mij was dat bij het tweede of derde album, hebben wij een ingesproken stukje gekregen van Glory Hammer. Dus,
1: gaaf.
0: Misschien dat we die nogal een keer eventjes in de uitzending gooien.
1: Ja.
0: Onlangs volgens mij ook wel een keer gedaan. Maar goed, we gaan de track draaien van het nieuwe album van Glory Hammer. Dit is Die With A Sword In My Hand.

0: Cult of Luna komt ook met een nieuw album. Dat heette In the Shadow of Your Shadow.
1: Ja, het is heel apart dit. Het is heel relaxed. Dit is voor mij, dit kan ik nou luisteren. Zeg van, je ligt plat op de bank, 's avonds, met een biertje of een glas whisky, koptelefoon op. En verder gewoon niks om je heen. Gewoon rustig, stilte in de woonkamer, 's avonds laat.
0: Atmospheric en sludge metal is dit. Dus Cult of Luna bestaat ook al meer dan 20 jaar. Hebben ook al aardig wat albums op hun naam staan. Er is even een kleine dispuut hier zo of het negende of het tiende album is van de band.
1: Ja, één album is, het is een samenwerkingsalbum. Dus telt het dan echt als een vol Cult of Luna album? Of
0: ja, de hele band speelt erop. En die zangeres Julie Christmas, die verzorgt gewoon de vocalen op dat album. Dus het is wel een collaboration, maar aan de andere kant is het toch ook weer een volwaardig Cult of Luna album.
1: Ik zat ook net te googlen. Het is ook net welk artikel je hebt. Het ene telt dit als het tiende album. De ander telt het weer inderdaad als de negende. Want die andere doet daar niet mee.
0: Nee.
1: Dus het is
0: niet puur Cult of Luna. Het is een samenwerking. Dus,
1: ja.
0: Maar ja, goed. Hè? In ieder geval nieuw werk dus van de Cult of Luna.
1: Ja, het klinkt heel gaaf dit.
0: Ik ben ook inderdaad erg benieuwd naar de rest van het album. Het is half. Dat betekent dat wij nog een keuzeplaat gaan doen. En aangezien Tyler en Martien al geweest zijn, kom ik aan de beurt.
1: Ja.
0: Ik grijp even terug naar een uitzending van afgelopen december. Dat is alweer dik 9 maanden geleden.
1: Je gaat hard. Gaat heel hard.
0: Toen hadden wij Rick Ambrose te gast. Oké, we hadden hem in, april, mei?
1: Ik denk, ja, erg in de loop van april was het 1200ste inderdaad.
0: 1200ste, toen was Rick hier ook. Maar in december vertelde Rick dus onder andere dat ook over Jewel. Dat hij er later bijgekomen was. En dat bandje daarvoor een heel andere naam had.
1: Ja.
0: Dat bandje heette daarvoor Soort. En toen had ik zo ineens iets van, ja, die ken ik wel. Want er is een single van Soort die ik verschrikkelijk gaaf vind. Dat is echt zo'n jaren, het is een nummer uit 83, geloof ik. Toen had ik meteen zoiets van, dus Jewel is doorgegaan, of een Soort is doorgegaan als Jewel met Rick Ambrose als zanger. Dat had ik even niet verwacht. Zover ging mijn informatie niet.
1: Nee, ik begreep ook even vanuit het interview, want ik heb het interview teruggekeken, dat dit nummer is ook deels herschreven door Rick met een andere songtekst erop.
0: Dat kan. Toch vind ik deze uitvoering nog steeds echt geweldig, zoals Soort hem zelf heeft uitgebracht. Het had gewoon iets. In die tijd had je, ik heb het wel eens vaker gezegd, Veronica had op een gegeven moment een radioprogramma. Dat was volgens mij op vrijdagavond laat. Dat heette Countdown Café. En dat werd voor 1 maand werd dat omgedoopt tot Countdown Hard Rock Café. En toen deden ze natuurlijk echt alleen maar hard rock en heavy metal. En ja, uiteraard kwamen dus ook heel veel Nederlandse bandjes voorbij. Zoals de bekende bands als Vengeance, Vandalen, Van den Berg. Mm. Maar ook de wat minder bekende bandjes zoals de band Soort.
1: Oké, okay, gaaf.
0: En ik ben eens even in mijn eigen archieven gaan duiken. Het heeft mij even wat moeite gekost. Maar ik heb de single boven water weten te krijgen. Dus ik ga jullie nou eindelijk. Het is een beetje een slechte op. Nou, je hoort het gekraken van alle kanten. Het is natuurlijk al een singeltje uit 83. maar goed, dit is in ieder geval het origineel. Wat Rick Ambrose herschreven heeft tot een ander nummer voor Jewel. Maar dit is het origineel. Soort met Excalibur. Ja.

0: Dit nummer hebben wij echt met uit volle borst meegeschreeuwd in het Hartelijk Café vroeger. In de jaren 80. Echt geweldig. Son of a bitch van Accept.
1: Ja, het blijft een klassieker. Ja. Heel flauw. Er is later in bepaalde landen mocht het nummer gewoon echt niet op het album staan. Waar het nummer wel op stond, sommige hoezen waren gecensureerd. En in bepaalde landen werd het... De songtekst werd vervangen. En er werd het nummer ook veranderd in Born to be Whipped. Met een zachtere songtekst.
0: Ik weet wel, het album wat ik toen de tijd van een toenmalige vriend van mij zag... daar stond de tekst niet op de binnenhoes. Alle teksten van alle nummers stonden erop, behalve die van Son of a Bitch. En op de plaat stond het nummer gemarkeerd met sterretjes. Dus
1: ik moet even in de kast kijken. Ik heb hem wel liggen, maar ik heb er eigenlijk nooit heel erg op gelet.
0: Ik hoor het volgende week van je.
1: Ja, dat is mijn huiswerk.
0: Ook Spanje is vertegenwoordigd in de metal. Angelus Apatrida, meer een kruising tussen heavy metal en thrash metal band.
1: Oké.
0: De ene keer is het wat meer heavy, de andere keer is het wat meer thrashy. Ook een band van gevestigde orde, want ook zij hebben al aardig wat albums op hun naam staan. Zij komen met een nieuwe EP.
1: Ja, drie nummers op een EP. Dus is het een EP of is het dan gewoon een lange single?
0: Ze noemen het een EP omdat het allemaal nieuwe nummers zijn.
1: Ja, oké. Okay.
0: En ik denk niet dat ze... Stel dat het een voorbode is voor een album. En dat nummers van dit werkje ook op het album zouden staan. Dan zou ik het inderdaad een single noemen. Met drie nummers erop. Of een maxi-single. Maar in dit geval, ja, het zijn gewoon drie nieuwe nummers. En meer hebben ze nog niet. En of dit op het nieuwe album komt te staan... en of er überhaupt een nieuw album aankomt...
1: Dat is maar afwachten.
0: Dat is afwachten, want alleen deze EP is aangekondigd.
1: Ja, komt uit 19 november.
0: En daar hebben wij een track van gekregen. Je gaat luisteren naar Cycle of Ruin.

0: Cathedral uit Engeland, The Unnatural World.
1: Ja, mijn eerste keer Cathedral, ook niet verkeerd.
0: We gaan nog even gauw verder naar een band genaamd Grimner.
1: Ja.
0: Komen ook met een nieuwe single.
1: Runstenen.

0: Ja, en met Greemler zijn we bijna toegekomen aan de laatste plaat van vanavond. Die is van Estadour, is een Colombiaanse black death metal band. En zij komen ook met een nieuw album. Dat album heet In Darkness All Shadows Gone. En ze hebben daarvan een nieuwe single uitgebracht. En die heet August Burdens. Wel toepasselijk, omdat August bijna afgelopen is.
1: Ja.
0: En ze krijgen dit album, of in ieder geval op dit nummer, krijgen ze medewerking van Christopher Maelstrom van de band Darkane.
1: Oh, gaaf.
0: Dit is Estadour en August Burdens. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

I sigh for you, dear, only. Why haven't you seen it?

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui. En 's avonds onweer.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op